0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar 3e termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: kuste hem, eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
1: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via an-verbeke.be.
3: Zoo Radio.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: En mijn douchemaat, dat is versleten, versleten.
3: Hé, hey, buurman, alles oké?
4: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
5: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
6: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be 03 667 24 25.
7: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be.
8: Proef nu onze heerlijke asperges.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maltegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar derde termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen. Het is 7 uur. We zullen eens kijken of we een beetje kunnen wakker worden.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

die met de voetjes naar boven zitten. Zo. Oh. Heerlijke temperaturen natuurlijk ook wel in de summertime. De Kings hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen bij Diederik in de Morgen. Nieuwe uitzenddag vandaag, die van dinsdag 2 juni. We worden langzaam maar zeker een beetje wakker.

0: Ga weg.
1: Go away, little girl. Hier, goedemorgen is Zoo. Wij worden wakker in het gezelschap van al die fantastische hits. Want die jaren 60, die zijn van ons.

kijk eens naar buiten. Walking back to happiness. Dat was Heldon Shapiro natuurlijk. Hier is Zoo. Goedemorgen. Wij doen het op FM in het noordoosten van Antwerpen. Maar ook op DHB Plus in Groot Antwerpen. Of via Zoo.radio. Zoo Radio.

Leven van Johnny Nash natuurlijk. En hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen bij Diederik in de morgen. Welkom. Linkse oog wat open, rechts oog ook een beetje open. En ja, proberen om een beetje wakker te worden. De Archies en Sugar Show.

Dat moet super makkelijk zijn, hè, met al die lakeien. When you are a king, dan moet je niet te veel doen en ook niet te veel studeren. Hier zijn de Rolling Stones.

0: Hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
3: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoerselsteenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.

0: Goedemorgen is Zoo op FM, op DHB Plus en via Zoo.radio. Goedemorgen, Diederik in de morgen. Wakker worden vandaag op deze dinsdag met de King. King Creole van Elvis.
1: King Creole.
2: There's a man in New Orleans, he's a rock and roll, he's a guitar man.

voor onder de douche bijvoorbeeld Cinderella Rockefeller van Esther en Abby Offarin was een eenmalige hit. Dat was een hit in de jaren 60, om precies te zijn 1967. Daarvoor Gary and the Pacemakers. En how do you do it? Hoe doe jij dat toch? Dat zouden wij graag willen weten. Ik word er alleszins een heel klein beetje duizelig van. Hier is Tommy Rowe.

T.S.O.P. Dat is de Sound of Philadelphia van MFSB. The Mothers, the Fathers, the Sisters and the Brothers. Dat is een hele familie, hè? Good times and great oldies. Zoo Radio. Heel, heel rustig nu. Gaan we gewoon zitten en kijken naar het water. Wat denk je daarvan? Sitting on the dock of the bay hier op Zoo. Dit is Otis Redding. Sitting.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 's-Gravenwezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids and family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 's-Gravenwezel. De dorpsdag is een organisatie van dorpscomité Een Hart voor Wezel met medewerking van lokaal bestuur Schilde, middenstand 's-Gravenwezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ja, dat zou ik ook wel willen zo op een dag. Zo naast mij iemand. Oh, tout le garçon, les filles van François Hazard. Die een naald in een speld zitten in het zwembad en ze zijn net van de glijbaan geweest. Zegt de naald tegen de speld, ik ga eruit. Ik heb water in mijn oog. Hey!

0: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of rebarent.be.
1: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar 3e termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Oké, ja, ik ben er heel klaar voor. Goedemorgen en welkom hier in de Wakkerwereld. Het is 8 uur.
2: From the Beverly Hills of

Golf & Go hier op de radio bij Zoo Radio. Zoo hier. En ik ben Diederik, goedemorgen. Ja, we worden nog wakker tot aan 11 uur. We hebben nog een beetje tijd om dat te doen. Natuurlijk, ja, in dit uur Johnny Tillotson, The Tremolos en Annemarie Davitter.

De Rocconetta van Annemarie David. Goedemorgen, hier is Diederik en morgen hier is zo. Ja, kijk eventjes naar buiten. Hier 20 graden, maximaal vanmiddag 14 graden op dit huidige ogenblik. En heel veel kans op regen en een beetje onweer. Zoo Radio.

Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
3: Worldwide at zoo.radio.

0: blijft altijd een beetje zo.
1: Harry Nilsson, die kennen we nog van Without You. Een andere hit was deze, Everybody's Talking, The Two Man Sound. Daarvoor van bij ons de Copacabana en de Mindbenders. Liet je ooit nog gecoverd door Phil Collins. Veel later, maar dit was de originele groovy kind of.

Ik zou graag willen dat u nog een heel klein beetje bij mij blijft. Stay with me. Hier is Zoo. Goedemorgen, hier is Diederik in morgen. Zoo Radio 1965. Oh, maar wacht even. Dat is de Breams.

naam van de liefde doen wij de meest gekke dingen natuurlijk. Maar ook in de naam van God of in de naam van de oorlog of andere dingen natuurlijk. Dit is Zoo. Goedemorgen, hier is Diederik. En morgen waren Lady Di en Supremes en Stop in the Name of

0: Hey, buurman, alles oké?
1: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
2: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
3: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be.
5: Proef nu onze heerlijke asperges. Morgen.

je bij ons bent. Dit is Zoo, wij zijn Zoo Radio. Hier hoor je fantastische oldies, want de jaren 60, die zijn van ons natuurlijk. De Ellen Price, alstublieft, blijf nog eventjes met het masker aan.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Kharkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, blij dat je bij ons bent. Hier is Zoe, volgende stukje van Diederik in de morgen. Het is 9 uur.
3: From the Beverly Hills event.

0: Tommy Low hier op Zoo Radio. Goedemorgen, ja, kijk eventjes daar buiten naar het weerbericht. Voor vandaag temperatuur in de buurt van ongeveer 20 graden. Regen en kans op onweer.
1: Ladies and gentlemen, here's Diederik van der Vinken.

64 zijn van ons. Dit is Zo Hier is Diederik in de Morgen. En net gehoord hier op de radio. If I Had a Hammer, dat zou wat zijn. Van Trine Lopez, dan kon ik eindelijk beginnen werken.

0: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.

0: in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecwcars.be. 03 667 24 25.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
3: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
4: Worldwide at zoo.radio. Zoo Radio.

Tom Jones, Delilah, hij pakte zijn mes en ze lachten niet meer. The Beatles, If I Fell, 1, 2, 3 van Len Barry, hadden we Steely Dan, Do It Again. En Tom Jones hier op Zoo. Goedemorgen bij Diederik in de morgen. In het vooruitzicht onder andere Louis Prima, de Surfaris en de Matthew Southern Comfort. Zometeen met...

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
3: Zij kuste hem, eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Kharkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, laatste stukje hier van Dieterik in de morgen, zo tussen 10 en 11. Het is ondertussen 10 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

60 zijn van ons. Hier is Diederik in de morgen. Goedemorgen. Hallo, dag Diederik. Mailtje gekregen. Hele leuke radio. Goed initiatief om nu deze radio te laten klinken via ether of internet. Vlotjes en leuke jingles. Dankjewel daarvoor. Volledig eens iets anders dan de klassieke en grote radio's via FM of DAB. Ik luister vanuit Vlaams-Brabant en Zaventem. Fijne werkdag. Ook voor jou, Diederik. Mijn hartelijke dank. Verder een mailtje van Jan Parent. Een kleine kanttekening schrijft Jan. Gefeliciteerd met Zoet. Is er tijd voor, maar let op. Obladi oblada is niet helemaal de juiste uitvoering. Dat geef ik door aan onze technische dienst hier. En dan heb ik nog een mailtje gekregen. Een mailtje komt van Ronnie Salen. En Ronnie die schrijft veel succes. Hartelijk dank daarvoor. Wil je ook wat kwijt? Stuur ons een berichtje. Doe dat naar zoo.radio. Naar info@zoo.radio of Diederik@zoo.radio. Komt allemaal terecht hoor.

0: Godfather zou zijn in dat geval natuurlijk, van de Lesson First Singers. Hier is Zo, goedemorgen, hier is Dietrich in de morgen daarvoor. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. En als het niet goed gaat, dan gaan we naar Jackson. Ook tussen dit en 11 uur, tussen dit en Brenda, draai ik ze bijna non-stop achter elkaar. We beginnen met Rob de Nijs, Ritme van de Regen.
1: Zij

0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoerselsteenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
2: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van...

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De echte vent. Uurt bij Ribarent.
6: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essensteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
8: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
9: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.

Ja, als jullie het goed vinden, is het mij ook goed natuurlijk. Een smile van Trini Lopez hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen bij Diederik in de morgen, straks tussen 11 en 2. Brenda en tussen 2 en 6. Tim in de middag.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Charkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, wij zijn 11 uur hier bij Zoo Radio op deze dinsdag 2 juni. From the Beverly Hills.

Als je nergens naartoe gaat, dan kan je luisteren. No particular place to go van Chuck Berry. Zeer goedemorgen, dinsdag vandaag. Tot 2 uur zijn wij samen op de koffie. Welkom.

0: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 't Grave Wezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids and family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 't Grave Wezel. De dorpsdag is een organisatie van Dorpscomité Een Hart voor Wezel met medewerking van Lokaal Bestuur Schilde, Middenstand 't Grave Wezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be.
1: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
2: We moeten met minimum

0: geregeld met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
3: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via an-verbeke.be.
4: Ladies and gentlemen, here's...

Hier kende Buddy Holly met zijn Peggy Sue. Voordien kreeg je Dion en de Beatles met Hello Goodbye. Op deze dinsdagochtend een zeer goede morgen. Morgen.

0: als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind? Kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
1: Hé, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarend. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Jep, al 47 jaar, schattekie.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarend, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarend.be. Ribarend, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarend.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oude Baan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse Baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.
2: Worldwide at zoo.radio.

Birds met Turn, Turn, Turn. En ik draai de muziek bijna non-stop. Michel Fugain kreeg jij Monday, Monday van de mama's en de papa's. En Al Green op deze dinsdag. En de jaren 60, die zijn van ons.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, wij zijn 12 uur op deze dinsdag.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.
4: Surreal Antwerpen.
5: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
2: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Lange Straat 12.

0: optreden en hoe we elkaar kunnen versterken? Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar profico.be.
1: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
2: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 09.

Bye Bye Love, dat zongen de Everly Brothers en voordien waren de Beach Boys aan het dromen van de California Girls. Maar ik heb een belangrijk nieuws voor jou, want het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt sinds februari de Park and Ride langs de E34 in Oelichem. De parkings krijgen een makeover met onder andere meer parkeerplekken en een extra halte voor de sneldiensten van de lijn. Vanaf deze week gaat de laatste fase van de vernieuwing in. De Park & Ride en het volledige op- en afrittencomplex moeten daarvoor gesloten worden. Als die laatste werken nog even vlot verlopen, zijn beide parkings vernieuwd tegen zaterdagochtend 13 juni. Nadien plaatsen Fastnet en Allego de snelladers voor elektrische wagens. Dus nog even geduld tot 13 juni.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Top aangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motos en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
3: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, wij zijn 1 uur, het laatste stukje van Bij Brinnen op de koffie.
3: From the Beverly Hills of Angeles.

was met The House of the Rising Sun. Voordien Sascha Distel en de Four Seasons op deze dinsdagmiddag. Shocking Blue krijg je met Mighty Joe.

0: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
1: Opzij, aan de kant!
2: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
5: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Zoersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
6: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.

0: Pushover, Etta James, een nummer uit 1962. We zijn nog heel even samen. En tussen 2 en 6 krijg je Tim Peters. Dit is Johnny Cash met Ring of Fire.
1: Love is a burning thing. And it makes

0: Nou, wil ik mijn jongen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Goed, hè.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
1: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Het is 2 uur. Even onze vrouwen bedanken. Dankjewel Brenda voor de afgelopen 3 uur. En dankjewel Toos voor het nieuws. Dit is Tim in de Middag. Goedemiddag.
3: From the Beverly Hills of

De gitaren van The Shadows. We vlogen er meteen goed in, hè. Deze Tim in de Middag op dinsdag 2 juni. Met Wayne Fontana en de Mindbenders aan het begin. Henk Mitzel erachteraan met zijn Jungle Rock. En dit was Wonderful Land van The Shadows natuurlijk. Blijf bij ons voor Creedence Clearwater Revival zometeen. En dit zijn The Carpenters.

De Belmans, die en die Moochie was toen al even vertrokken. Zo'n grote hits als die en de Belmans wisten ze niet meer te scoren. Maar er was wel deze in 1962. Come on, Little Angel. Trouwens, vandaag precies 54 jaar geleden in 1972 komen die en de Belmans weer bij elkaar voor een eenmalig reunieconcert in de Madison Square Garden in New York. Al hun hits uit de jaren 50 en 60 passeren er de

0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
5: Ladies and gentlemen, here's Tim Peters.

The Righteous Brothers, zij brachten back that lovin' feeling. En that 60s feeling, ja, daarvoor zorgen wij natuurlijk. Dit is Zoo Radio op FM DAB+. En op zoo.radio. De reacties na één dag uitzending, of anderhalve dag eigenlijk al, blijven binnenstromen. Zo schrijft bijvoorbeeld Michiel Tiron, like K-Earth 101, veel succes. En Erik de Bakker schrijft, geniaal, de Beverly Hills of Antwerp, 93KHJ Bos. Ja, dat is natuurlijk fantastisch dat we worden vergeleken met zo'n grote voorbeelden. Hè. Heel fijn om te horen. Dankjewel daarvoor. Bye.

I think we're alone now. Zouden we alleen zijn? Ik denk het niet hoor. Er zijn heel veel mensen die meeluisteren naar dit nieuwe radiostation. Dit is Zoo Radio. De 60s, die zijn van ons. Straks Jewel Akins en dit is Paul Simon. Goedemiddag.

Portret uit de Dieren. Ja, geheimen kan ik je niet meer verklappen. Hè. Die zijn gisteren allemaal uitgekomen na onze vele uren voorbereiding hier op Zoo Radio. Ik was net nog eens even door de reacties aan het scrollen op Facebook. Het zijn er zoveel, te veel om op te noemen. Maar ik zag dat Seppe van Springel schrijft: zeer goede oldies uit de 50s, 60s en 70s. Alleen mogen de 50s nog wat meer aan bod komen. Nou wel, Seppe, deze is voor jou.

0: nou wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 't Gravenwezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids and family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 't Gravenwezel. De dorpsdag is een organisatie van Dorpscomité Een Hart voor Wezel met medewerking van Lokaal Bestuur Schilde, Middenstand 't Gravenwezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be.
3: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
2: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.

Uit de gelijknamige tv-serie Peter Gunn, gecomponeerd door Henry Mancini, maar hier in de versie van Duane Eddy. In zijn versie werd het een vrij grote hit in de UK. We gaan stilaan alweer richting nieuws en weer van 3 uur. De Rolling Stones zijn nog onderweg. En dit zijn de Impressions uit 1964. Talking About My Baby. Een hele goede middag. Dit is Zoo op jou.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky's. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om, de buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het vroegste nieuws heb je gehad. Dankjewel Dominique daarvoor. En dat wil zeggen dat het 3 uur is geweest.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Smaakt goed natuurlijk. Hè. Stukken en brokken. Ik heb zo eens te veel gedronken en er daarna nog een pita bij gestoken. Ja, toen kwam het er ook in stukken en brokken uit. Hè. Maar dat bedoelden ze niet bij de Dave Clark 5, denk ik. Goedemiddag, dit is

0: Do you like good music? Dat is een stomme vraag, denk ik. Ja. Anders zou je niet luisteren naar Zoo Radio, denk ik. Arthur Conley en Sweet Soul Music op deze dinsdagnamiddag. Daarvoor hoorden we Shepstone en Dibbins. En nu halen we eens een beetje Vlaamse kleinkunst boven. Dat hoor je ook af en toe hier op Zoo. Zometeen Dianne Warwick. En dit is Chef van Uitsel.
1: Als je soms denkt

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090. Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: The home of rock and roll, soul and

dat is een goed idee van Wanda Jackson. Maar we hoeven niet tot vanavond te wachten. Hè. We bouwen nu gewoon al een feestje hier op de radio. Let's have a party. Dit is Tim in de middag tot 6 uur vanavond op jouw favoriete oldies radio. Met zometeen Lieutenant Pigeon en dit zijn de Beatles.

Ja, het was natuurlijk een van de twee mama's van de mama's en de papa's. En mama Cass Elliot, ze werd slechts 32 jaar oud, stierf al in 1974. Er is er nog maar eentje in leven, hè, van de mama's en de papa's. En zij is nu donderdag jarig trouwens. En dat is niemand minder dan Michelle Phillips.

Het was de Waalse inzending op het Songfestival in 1966. Ze eindigde ermee op de vierde plek. Tonia, un peu de poivre, un peu de sel. Dit is jouw Oldies Radio op FM, DAB+ en op zoo.radio. Blue Haze.

0: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 't Grave Wezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids and family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 't Grave Wezel. De dorpsdag is een organisatie van Dorpscomité Een Hart voor Wezel met medewerking van Lokaal Bestuur Schilde, Middenstand 't Grave Wezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be.
1: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
2: Ah, zie hier. We zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Rebarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
2: Oei.
5: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
6: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.

Gebaseerd op een stukje uit het Zwanenmeer van Tchaikovsky. Alleen de zwanen werden in dit geval vervangen door eenden. Dat was iets goedkoper, denk ik. Saturday Night at the Duck Pond. Het waren de Cougars uit 1963. Dit is Zoo Radio. Zometeen nieuws er weer van 4 uur. Paul Enka nog onderweg. En dit is Dean Martin. Oh.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om, de buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem, had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: 4 uur, goedemiddag. Vrouwelijk geweld onderweg met Helen Shapiro en Peggy Lee.
2: From the Beverly Hills.

0: child.
1: Ja, ze was toen 15 jaar oud, dus dan zou dat wel eens kunnen natuurlijk dat er mensen zijn die je als een kind behandelen. Je bent dan ook nog een kind. Ondertussen is er 79 en dan zijn er ook altijd mensen die op zo'n leeftijd je terug als kind gaan behandelen. Ze zal dit nog eens moeten zingen, denk ik. Don't treat me like a child. Het was Helen Shapiro uit 61. Van 61 naar 66. Een dag als deze 60 jaar geleden maakte Amerikaanse maansonde Surveyor 1, die op 30 mei werd gelanceerd, een zachte landing in de Oceaan der Stormen. Tot juli worden meer dan 11.000 foto's naar de aarde overgeseind. Ondertussen klimt deze plaat in de Billboard Hot 100. Hier is Neil Diamond.
2: Well,

Tom Jones, nu zondag mag hij 86 kaarsjes uitblazen. Dat begint zo stilaan ook gevaarlijk te worden. Hè? Het is te hopen dat het zondag regent, anders is er daar flink brandgevaar. Dag,

Uit de tijd dat er nog brieven werden geschreven. De backstops en de ladder. Hier krijgen we ook een heleboel briefjes, maar dan van die virtuele. Het is eigenlijk veel gemakkelijker. Je surft gewoon naar onze Facebookpagina. facebook.com/zooradio. Of je stuurt een mailtje. studio@zoo.radio. Zo kreeg ik nog een berichtje van Vivian Palings. Ze schrijft: hey Tim, even een dikke merci om mijn radio elke middag te kapen met die heerlijke platen. Je bent een topper. Het is heel graag gedaan, Vivian. Hier is nog zo'n topper. Barbara George. Hey, no.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe. Ik heb meer talent dankzij Sam Rent, Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed hè?
1: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 't Grave Wezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids and family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 't Grave Wezel. De Dorpsdag is een organisatie van Dorpscomité Een Hart voor Wezel. Met medewerking van Lokaal Bestuur Schilde, Middenstand 't Grave Wezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be.
2: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
3: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
4: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
1: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis. Beep, beep, beep, beep, yeah.
6: Couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Ah, dat zijn die foppers weer, hè? The Contours en Do You Love Me? Woe! Daar gaan ze weer. Dit is Zoo. En de jaren 60, die zijn van ons. Ik zei het gisteren ook al. Ons betekent in dit geval niet wij hier aan deze kant van de radio, maar jij hoort daar ook bij. Hè? Ze zijn ook van jou. Ja.

61 jaar geleden rond deze tijd van het jaar stonden ze zowel in de Nederlandse als in de Belgische hitlijst genoteerd. Vrij hoog ook. In België haalden ze de derde plek mee, in Nederland de tweede. De Beatles en hun versie van Rock'n'Roll Music op Zoo Radio.

The Supremes and I Hear a Symphony. Daarnet hoorden we een piano-symfonie, als we het zo kunnen noemen. Het was een leuke piano-versie van Floyd Kramer van Groovin' van The Young Rascals. En dit is

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renovatie. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
4: You went away and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you,

Love is Strange uit 1956. Mickey en Sylvia. En die Sylvia die werd later zeer beroemd. Dat was namelijk Sylvia Robinson. Ze had zelf ook een hitje met Pillow Talk, maar dat was niet haar grootste wapenfeit. Ze was oprichter van het label Sugar Hill Records met Sugar Hill Gang en Rapper's Delight. Hadden zij de allereerste hip-hop single te pakken in 1979. Daar spreken we over. Zometeen wordt het 5 uur hier bij Zoo.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky's. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem, had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 5 uur, het laatste uurtje van Tim in de middag.
2: From the Beverly Hills of

waren Gary Puckett en de Union Gap op jouw favoriete oldies radio. Je hoort onze oldies op FM, DAB+ en op Zoo.radio. Ik begin een beetje een klein hongertje te krijgen. Misschien een aperitiefhapje. Wat dacht je van wat popcorn?

0: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En niet eens naar links?
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat af, traf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: Mijn echte vent, eerst bij Ribarent.
6: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.

Gisteren was het onze geboortedag. Volgend jaar op 1 juni gaan we dat vieren natuurlijk. Maar als het vandaag jouw geboortedag is, dan wens ik je een gelukkige verjaardag. En Wiltura die deed dat ook. Dus wat wil een mens nu nog meer, zeg, op zijn verjaardag? Ah, voilà. Dit is Zoo met muziek van de Cufflinks nu. En zometeen The Fortune.

Gonna get along without you now. Volgens mij had hij het niet over de zon, hè, want die missen we toch wel een beetje. Hè. Het weer is helemaal omgeslagen. Ja, en ook de rest van de week gaat het een beetje blijven kwakkelen, vrees ik, hier in het Antwerpse. Maar geen nood, wij zorgen dan wel voor het zonnetje in jouw radio hier op Zoo. Met zometeen Jackie Wilson en dit zijn Joey D en de Starlighters.

0: Ik kan me vergissen, maar volgens mij had James Darren toen der tijd nogal veel eisend liefje. Daar komt het toch op neer, hè?
1: Royal Majesty was dat in 1962.
2: Nobody plays more 60s.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475
1: 81 68 47. En
2: hé, hey, buurman. Alles oké?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
4: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
6: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
7: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
8: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
9: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
10: The home of rock and roll.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Daze bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: De 6 uur, goeie avond. Tijd voor jullie verzoekplaatjes in de Zoobox.
2: From the Beverly Hills event.

0: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
5: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel. En ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-56-86 of deengel.be.
6: Proef nu onze heerlijke asperges.
3: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99 of ga naar provico.nl.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zoo Radio. 60s Power.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Daze bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
4: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
5: The home of rock and roll.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
2: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
1: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
3: Hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
3: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Yep, al 47 jaar, schatkind.
3: Wat zeg je?
4: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
3: Een echte vent huurt bij Ribarent.
5: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
6: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
7: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be.
8: Proef nu onze heerlijke asperges.
9: Men komt van...

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kustram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Zo klonk het toen de eerste klant buiten reed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
3: Ah, zie hier. We zijn er.
4: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
3: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
4: Oh?
3: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
4: Echt?
3: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
4: Oh, voor ons geld in te steken.
3: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kunt opkopen.
5: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren. Op lange termijn.
4: Oei.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
8: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
9: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
10: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact. ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24

0: staking bij luchtverkeersleider Skies is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en na 9 uur dinsdagavond kan het vliegverkeer stilaan weer opstarten. Door de vele uitgestelde vluchten, op Charleroi een 70-tal en op Zaventem het dubbele, kunnen de schema's dinsdag en woensdag nog wel problematisch druk worden. Het personeel bij Skies legde urenlang het werk neer uit onvrede over de overgang naar een digitaal controlecentrum voor de twee grote Waalse luchthavens. De impact van hun actie was aanzienlijk. De lijn heeft geen meldingen gekregen die zwaar genoeg wogen om het contract met busmaatschappij Tros-Beijaard te verbreken, dat zegt mobiliteitsminister De Ridder. Volgens de minister kan de lijn dat ook enkel doen bij ernstige schendingen van het contract en is het de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de chauffeurs. Er is grote verontwaardiging over het rijgedrag van de buschauffeur die vorige week aan het stuur zat bij de crash met een trein in Buggenhout. Daarbij kwamen 4 mensen om, onder wie de bewuste chauffeur. Intussen blijkt dat de man al lang een reputatie had voor riskant en onverantwoord rijgedrag en dat dit ook gemeld is aan school- en busmaatschappij. In Calabria in Zuid-Italië zijn 2 mannen gearresteerd voor de moord op 4 Pakistanen. Ook de vermoedelijke daders komen uit diezelfde gemeenschap. Het zijn allen seizoensarbeiders actief in de lokale landbouw. Maandag waren 4 verkoolde lichamen gevonden in een auto bij een tankstation. Op camerabeelden is de gruwel te zien. De mannen gieten brandbare vloeistof in de wagen met hun slachtoffers en sluiten daarna de deuren. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd richting WK voetbal gewonnen. In en tegen Kroatië wonnen de Duivels met 0-2. Juri Tieleman scoorde voor rust en in het slot maakte de ingevallen Romelu Lukaku de tweede treffer. Bondscoach Garcia experimenteerde met een 3-mans defensie en die verdediging kwam deze keer weinig in de problemen. Op 6 juni oefenen de Duivels ook nog tegen Tunesië, dat op het WK in de groep van Nederland speelt. De nacht begint droog, daarna weer meer kans op intense regen met eventueel een onweersbui. Nacht minima tot 14 graden. Woensdag en donderdag wisselvallig met ook een stevige wind en dan tot 17 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
0: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en Elke Verellen. Be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn Hollandse klantjes doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
2: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Esse Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: staking bij luchtverkeersleider Skies is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en na 9 uur dinsdagavond kan het vliegverkeer stilaan weer opstarten. Door de vele uitgestelde vluchten, op Charleroi een 70-tal en op Zaventem dubbele, kunnen de schema's dinsdag en woensdag nog wel problematisch druk worden. Het personeel bij Skies legde urenlang het werk neer uit onvrede over de overgang naar een digitaal controlecentrum voor de twee grote Waalse luchthavens. De impact van hun actie was aanzienlijk. De lijn heeft geen meldingen gekregen die zwaar genoeg wogen om het contract met busmaatschappij Tros-Beijaard te verbreken, dat zegt mobiliteitsminister De Ridder. Volgens de minister kan de lijn dat ook enkel doen bij ernstige schendingen van het contract en is het de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de chauffeurs. Er is grote verontwaardiging over het rijgedrag van de buschauffeur die vorige week aan het stuur zat bij de crash met een trein in Buggenhout. Daarbij kwamen 4 mensen om, onder wie de bewuste chauffeur. Intussen blijkt dat de man al lang een reputatie had voor riskant en onverantwoord rijgedrag en dat dit ook gemeld is aan school- en busmaatschappij. In Calabria in Zuid-Italië zijn 2 mannen gearresteerd voor de moord op 4 Pakistanen. Ook de vermoedelijke daders komen uit diezelfde gemeenschap. Het zijn allen seizoensarbeiders actief in de lokale landbouw. Maandag waren 4 verkoolde lichamen gevonden in een auto bij een tankstation. Op camerabeelden is de gruwel te zien. De mannen gieten brandbare vloeistof in de wagen met hun slachtoffers en sluiten daarna de deuren. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd richting WK voetbal gewonnen. In en tegen Kroatië wonnen de Duivels met 0-2. Juri Tielemans scoorde voor rust en in het slot maakte de ingevallen Romelu Lukaku de tweede treffer. Bondscoach Garcia experimenteerde met een 3-mans defensie en die verdediging kwam deze keer weinig in de problemen. Op 6 juni oefenen de Duivels ook nog tegen Tunesië, dat op het WK in de groep van Nederland speelt. De nacht begint droog, daarna weer meer kans op intense regen met eventueel een onweersbui. Nacht minima tot 14 graden. Woensdag en donderdag wisselvallig met ook een stevige wind en dan tot 17 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp,

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 's-Gravenwezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids and family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 's-Gravenwezel. De dorpsdag is een organisatie van Dorpscomité Een Hart voor Wezel met medewerking van Lokaal Bestuur Schilde, Middenstand Schravenwezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be.
2: En mijn dusje, dat is versleten, versleten.
3: Hé, hey, buurman, alles oké?
4: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
5: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
6: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
8: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
9: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.

0: op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-5929. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
2: Zo klonk het toen de eerste klant buitenbreed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03-651-48-54.
0: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet. ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be.
4: Proef nu onze heerlijke asperges.
5: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droom.

0: staking bij luchtverkeersleider SkyS is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en na 9 uur dinsdagavond kan het vliegverkeer stilaan weer opstarten. Door de vele uitgestelde vluchten, op Charleroi een 70-tal en op Zaventem het dubbele, kunnen de schema's dinsdag en woensdag nog wel problematisch druk worden. Het personeel bij SkyS legde urenlang het werk neer uit onvrede over de overgang naar een digitaal controlecentrum voor de twee grote Waalse luchthavens. De impact van hun actie was aanzienlijk. De lijn heeft geen meldingen gekregen die zwaar genoeg wogen om het contract met busmaatschappij Tros-Beijaard te verbreken. Dat zegt mobiliteitsminister De Ridder. Volgens de minister kan de lijn dat ook enkel doen bij ernstige schendingen van het contract en is het de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de chauffeurs. Er is grote verontwaardiging over het rijgedrag van de buschauffeur die vorige week aan het stuur zat bij de crash met een trein in Buggehout. Daarbij kwamen 4 mensen om, onder wie de bewuste chauffeur. Intussen blijkt dat de man al lang een reputatie had voor riskant en onverantwoord rijgedrag en dat dit ook gemeld is aan school- en busmaatschappij. In Calabria in Zuid-Italië zijn 2 mannen gearresteerd voor de moord op 4 Pakistanen. Ook de vermoedelijke daders komen uit diezelfde gemeenschap. Het zijn allen seizoensarbeiders actief in de lokale landbouw. Maandag waren 4 verkoolde lichamen gevonden in een auto bij een tankstation. Op camerabeelden is de gruwel te zien. De mannen gieten brandbare vloeistof in de wagen met hun slachtoffers en sluiten daarna de deuren. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd richting WK voetbal gewonnen. In en tegen Kroatië wonnen de Duivels met 0-2. Juri Tielemans scoorde voor rust en in het slot maakte de ingevallen Romelu Lukaku de tweede treffer. Bondscoach Garcia experimenteerde met een 3-mans-defensie en die verdediging kwam deze keer weinig in de problemen. Op 6 juni oefenen de Duivels ook nog tegen Tunesië, dat op het WK in de groep van Nederland speelt. De nacht begint droog, daarna weer meer kans op intense regen met eventueel een onweersbui. Nacht minimaal tot 14 graden. Woensdag en donderdag wisselvallig met ook een stevige wind en dan tot 17 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
1: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
2: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
3: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090. Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendeeltjens.be.
5: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
6: Oh, een doos.
5: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
6: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw naar links.
5: We zijn weer terug in onze cel.
6: Wat dat straf.
7: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
8: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
9: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
6: De echte vent huurt bij Ribarent.
10: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.